0: opportunity. Ah, look at Hobona Hore. We are here. As Botswana people in Namibia, this is the place to be. Please come out in numbers, experience our farm atmosphere, and experience what Hobabas has to cater.
1: Ek is Steven Rambo. En ek Steven Arab, maar ek ken my as Steven Rambo. Volgens ek is my artist, ook een producer en een performing artist, soos ons dit ken. Ek is hier by Horizons of Kalahari Convention Center. Dus de doen het met Miss Namibia, wat juli maand hier gaan plaatsvind. So ek het hier gekom om myself te kom showcast. Ja, eindelijk het ek gekom vir een audition hierso. So dis hoekom ek hier is.
2: Hoe was die audition? Wat sal jy vir die ander artiste wat nog sekerlik aankom?
1: Ah, nee. Ek sal sê, daar is baie dinge wat bietjie challenging is, nee. Ja. Maar ek het nou verwag, dit gaan nou so heavy en wat ook al wees, maar nee. My vriende, kom. Dit is baie makkelijk en dit is gemakkelijk. Die mense en allemaal daar is baie vriendelijk. Hulle gee jou die moed om, of hulle gee jou die volle vertrouwen om jouself te kan showcast, om jou talent uit te kan wees. So moet nie bang wees nie. Wees vrymoedig en kom en mak op. En moet nie terughou nie. Wees wat jy kan doen.
2: Ja. Wat is die boodskap aan die Namibianer? Ons kyk na die groot event van Miss Namibia wat hier kom gehost word. Vir die mense wat sê, Gobabis is een baie klein dorp, ons het sekerlik nie die kapasiteit om die event te hou nie. Wat is die boodskap?
1: Ek sal kan sê, kyk, Gobabis, alhoewel hulle sê is klein, Gobabis is een van die dorpe wat baie talentvol is. Hier het ons baie, die arts, as het kom by arts and culture, ons het baie, man, hoe moet een mens dit nou stil? Dit is baie brood, want kyk, daar is baie arts en culture wat ons kan doen, maar is net dat ons nie die nodige ondersteuning kry nie, maar as ons selke geleenthede kan kry, waar hierdie goede naam so gebring kan word, dan is het, dan moet ons het gryp met al twee hande, sodat ons kan uitwis wat kan ons rechtig doen, en Gobabis om my hekke.
2: Ja.
1: Diverse cultures, ons het baie kulture hierso. So dit is wat ons kan doen. Hierdie is een geleenthede waar ons vir onszelf kan showcase en kan maak het om te sê, Gobabis kan dit doen, Oma Hekke kan dit doen. Mm-hmm. Alhoewel Gobabis so klein is, kan ons baie groter en beter dinge doen.
2: Mag het so, ke jaka re kopana hela jalo, gotomo Gobabis, ha Kalahari Convention Center. Gompieno jana, kopana se kaso NBC, e tshwara gane le go dira di audition, se re se bitsang teko ya go tlhopa bataki. Ake ba opedi, ake ba bini, ake ba boki hela jalo. Mela khali ke na le mongwe hape le gane ha. Ke mongwe wa batlhami motho ka bua jalo ba maloba o tla itumedi o tla go dumedisa ipolela gore ke ene mang re utlwa gore a reng ka letsatsi la gompieno go ye dag farebalo kom fare eno se radio komo se re me be pratekno
3: e ke sana Afrikaner van people's choice
2: an Afrikaner ba de ye ir kom doen fano gon be Kalahari Convention Center
3: ya e ke se deel van die mense wat kom audition het so ek wou ook graag. Want soos julle weet, die plek is, die event is mis nou in ons dorp. So as ek ken van die dorp, wil ek ook deel wees van die performance. So ek het ook my lak kom try.
2: Jy het die auditional klaar gedoen, wat verwacht jy daaruit?
3: Die stem was bietjie geroes van dis. Uit die verkoue uit, maar toch, ons hoop vir die best.
2: As ons hoor van An-Afrikaner, ek denk almal denk net aan People's Choice, si wele. Kan ons nog die Golden Voice verwag na al hierdie jare?
3: Dis wat ek glo, dat dit wat daar is. Ek glo so. Die mense sê altijd my stem is weg, maar as ek gaan lezen na alles wat ek doen, na soveel jaar, dan denk ek, moes nie, die is nog steeds daar.
2: Nee.
3: Die stem is daar. Ek lees het self as een kleine ding. Soos nou, ek is bezig met een nieuwe. Ek is as single. Okay. En ek lees het daarna en ek sê, nee man, die mense skryf my vir niet af. Nee. Ek is daar.
2: Huh?
3: Ek glo, ek is daar.
2: Wat is vir u aangemoedig na lang tijd om weer as single en as single te denk en weer vir hier audition te gaan?
3: Dit is die positieve commentaar wat ik uit mensen krijg, zoals ik misschien gaan performen ergens, zoals ik genoemd word, en die positieve, hoe kan ik zeggen, hoe die mensen mij aanmoedigen.
2: Ja.
3: Ik moest niet

0: muss über die Mühlen. So, dann kann ich muss noch angehen. Und dann kann ich muss nie nicht auf die Augen nicht zu willen. Dann muss ich mein neues Material auch beginnen machen. Ist das, was mich angemutigt hat.
1: Was ist Ihr Botschaft an unsere jungen Artists, was noch ankommt, was sicherlich gut gute Talent hat und das nicht so laut vorbeigegangen ist? Was ist Ihr Botschaft?
0: Ja, ich denke, ich muss nicht lesen, was die Menschen rundum sehen und für den Auftrag haben. Ich muss nur in den letzten Träumen nachschreiben. Weil es ist alles, was die Menschen mit der Menschen. Voor jou wil opbouwen, met kritiek opbouwen en kritiek zal komen. Les daarop uit om voor jou ook af te trekken. Zo lees het naar jouw eigen guts en streef je droom naar. Dat is al wat ik eigenlijk kan zeggen.
2: Mijn naam is Vanessa Ngaubas. Ik heb met de groep verleden jaar Otoperman begin, waarvan ons moest uitgegaan met de directeur van Education, Botswana Do. Maar dat het niet plaats gevonden is, zo op. Op die manier had ik net voorgegaan met de groep en ons het verschrikkelijk was ons geïnviteerd naar different occasions van verleden jaar af tot die jaar toe voor ons uitgenooi en ons krijgt ook inkomsten zoals ons uitgenooi wordt en die inkomsten is nou die jeugdige wat die werkt niet zo. Die centen wat ons krijgt deel ons dan koppelen aan de loteries en dan focussen ons ook op die draag zoals nu. Dat ons nu gevoel, die laatste twee tenders wat ons gehad hebben, ons moet nu op die draag focussen. Zo hulle moet nu, die draag is nu compleet, zo hulle, ons moet nu die volle schoenen krijgen, dat ons moet de volle draag kan krijgen. Verder namaste.
1: Vanochtend is jullie bij Kalahari Convention Center. Wat hebben jullie hier aangebrengen en wat, hoe jullie gaan performen?
2: Ons zijn door die auditions gekomen en ons het baie mooi geperform, die groep het baie mooi geperform en ek het toch smile uitgekom. It was positive, yes, something good, so we are going to focus on it and we are going to practice for it. We are ready for Mr. Namibia 2026.
1: Okay. What's your message to our artists in Omaheke, those who perhaps are afraid to come for this audition? What can you tell them?
2: Guys, don't stress. Just come over, it's open, it's free, so what you have come give us so that you must be chosen one.
3: Namibia, my name is Violet Simata and I find myself at Kalahari Conventional in Hobabas where I came to audition as an MC for the upcoming Miss Namibia 2026 that will be taking place at the Dam in Omaheke region.
1: What influenced you willing to come and try your luck?
3: MC is part of my job and I've been doing MC at work, at events, so I wanted to try this. It will be a platform to actually build my career as well.
4: Bangwe ke lo ba ile gore ba ile batsa karolo mo sha gompikeno kwa di audition tse di tsweletseng kwa Kalahari Convention Center gona bontlhabongwe ya letsatsi la Miss Teen Namibia le Miss Namibia kgaisano ya ngwaga ene ka betshwarela ko toropong ya goba ba se ke ka fa modira ka nna lopang o lobilwe a ntse a tla a buisana le bone jaanong di-audition di santse di bodilwe di-audition santse di tsweletse etela Kalahari Convention Center ga le gore o reeditse motshegarono tsatsi ya gompikeno o iphitlhela mo toropong ya goba ba se ema ke a lotsa setlhopha sa gago ema ka bona o itseye o ikise ko Kalahari Convention Center wa go auditiona di-auditione di kabe di ba ka ba le teng go tsena kealo ka ura ya botlhano thapama ya gompikeno. First Capital Namibia e kopa baitsenape ba tsadikago ba ba nang gaufi le metsana go rala lefatshe lotlhe go tsenela dipuisano tsa setlhopha sa batlhatlhobi ba dikago. Batlhatlhobi ba tla sekaseka le go tlhokomela diporojeke tsa go aga matlo mo metseng. Bakopi ba tshwanetse go nna le sepalangwa sa bone go tsena mo interneteng le diploma ya dingwaga tse tharo tsa maitemogelo. Batho ba ba senang dithuto tse di rileng ba ka dira kopo ka maitemogelo a a fetang dingwaga di le tlhano le makwalo a batho ba kgona go bontsha bosupi. Na bontlhabongwe jwa karolo ya go fetola matlo mo metseng ya Namibia. Romela CV le maemo a dithuto tsa gago kwa ofisi ya molaodi wa kgaolo ya gago kgotsa o romele email go people@firstcapitalnam.com pele ga kgwedi ya Phukwi e tlhola malatsi a le mararo ngwaga wa 2026. Dipotso di ka lebisiwa nambara ya lefela boraba bedi bongwe bosupa bosupa bobedi bobedi boraba bongwe bonne.